0: kwano bana ninzali kubuzo obamu obwa obwemba muri kubulira soko ulire
1: ulira kunkona kumatumulira lekutama oburunji bunuma
0: eh nabakunyirira
1: nayenze kwa burunji
0: oburunji bunuma